En nam niet zomaar die beslissing. Het is niet de eerste keer dat ik beland in een vergissing. No, duizend keer ging het fout, maar die 1001 vind ik goud. Ik ben niet als jou, jij bent niet als mij. Ik blijf optimistisch, fuck die negativiteit. Iedereen die zei, wie denk je dat je bent? Jij hebt nu wat nodig is, maar jullie zijn verwend.

Niemand houdt me tegen, ik heb veel gezien. Ik moet overleven tot ik terug verdien. Nu is het alles of niets, maar mijn saldo bijna leeg omdat ik er zelf voor kies. Risico's en ik probeer, nog een keer en nog een keer.

Nu sta ik hier, al uren te dansen op mijn knikkende knieën. Mijn voeten doen pijn. Iets in mij wil naar huis. Het trekt me mijn bed in. Maar dan neemt het ritme weer de bovenhand. In het hoofd, in het lijf. Zonder verzet trekt het mijn lichaam weer in beweging. De pijn die me net overkwam, wordt overspoeld met een overdonderende lading energie.

staring at your mask, it reeks like a fool. Oh, baby.

0: az Ürgent FM.
1: 8 uur.
0: Ürgent FM.
1: Nieuws.
2: Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
3: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
2: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franke zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leeflooners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
4: Het OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
2: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren. Hoe is nog niet duidelijk, vertelt collega Greet Hendricks ter plaatse.
5: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
2: Zo'n 300 mensen moesten al geëvacueerd worden. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

on a rock.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ook ons land neemt deel. België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
2: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Maar ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
1: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lachaert van Anders heeft opgevraagd.
3: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
4: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het best geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Venezuela is de dodentol na de zware aardbevingen eind juni opgelopen tot meer dan 6.000. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Eerder was er nog sprake van 5.500 slachtoffers. Nog duizenden mensen zijn ook vermist. Bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen ook hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank hebben de aardbevingen voor meer dan $20 miljard aan schade aangericht. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
5: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Jazz.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Daniel.
3: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
2: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
4: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
2: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen, maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
5: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken, dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar. Dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
2: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En trieste wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
6: We hebben nu meer dan 30 graden in Ukkel en daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar een feit. Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
2: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: I'm just feeling my vibe right now, feel myself.
1: Panda.

0: Hey!
1: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

Dit is Urgent FM. 2 uur. Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De natuurbrand in Nederlands Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
3: Ja, als het onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
2: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Het zorgde ook voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
2: En het gaat niet goed met de kievitten in Vlaanderen. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
5: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat die eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
2: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Het komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En sport, de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Goedenavond. Ja, een goede avond, allerliefste Boogieville Radio-luisteraars. We zitten hier met een nieuwe aflevering. Deze keer ga ik zelf draaien. De vorige keer was een beetje in het honderd gelopen, maar hier ben ik weer. Hopelijk hebben jullie een leuke Gentse feesten gehad. Wij hebben 10 dagen lang doorgedaan. Het was een ervaring. Ik hoop dat jullie Gentse feesten ook een leuke ervaring was. En ik hoop dat jullie genieten van deze show. Ik heb gewoon wat plaatjes meegedracht. Ik kan niet draaien. Ik ben geen DJ. Ik heb gewoon wat dingetjes meegedaan. Want ik dacht gewoon, ja, waarom ook niet? Dus laten we ervan genieten.

Dit is Urgent FM.

0: Hey, goedenavond. Dinsdagavond hebben we hier terug met Open Decks. En ik zit hier samen met Sander in de studio.
1: Hey, dag Benny.
0: Ça va, Sander? Goed. Alles goed?
1: Ça va, ja. De rustig weekendje gehad, maar wel gaan sporten.
0: Ja, ook een keer deugd doen.
1: Ik heb voor de eerste keer in mijn leven eigenlijk wakeboarden geprobeerd.
0: Okay, cool.
1: Maar omdat ik invalide ben, is het mij een stoelje.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk sit-wakeboarden.
0: Okay, nice.
1: En dat was eigenlijk, ik vond dat vrij wijs, maar ik heb wel mijn rib gebroken om op de boot te kruipen. Dat is iets minder, maar dat gaat wel helen. Hè. Bedoel,
0: Ja, dat zal even zeer doen.
1: Ja.
0: Dat is pijnlijk. Je kunt er ook niet veel aan doen.
1: Je kunt niet veel aan doen, inderdaad. Nee. Dus,
0: een beetje onbetand.
1: Daarvoor hebben we ribben, het schijnt, dat ze kunnen breken.
0: Ja, voor de rest te beschermen natuurlijk. Maar je hebt er wel van genoten.
1: Ja. Ik heb ook wel heel veel nieuwe muziek geluisterd en zo. Een beetje een inspiratietourke gedaan. En jij?
0: Ik was nog op reis, nog in Italië, in Toscane. Een weekje weg geweest. Eerst gedraaid op een trouw, het eerste weekend, samen met Anneleen. Dus ja, een weekje kunnen ontspannen. En,
1: zalig,
0: maar,
1: ja.
0: Blij van hier terug te zijn, want het was al even alleen. 2 weken ook met de Gentse feesten.
1: Ja.
0: Maar de Gentse feesten waren ook heel druk voor ons natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Amai. Ik heb de stats gezien deze week van de Open Decks feestjes. Dat was het een en het ander.
1: Ze staan op onze Instagram, Open Decks DJ. Het zijn heel wat artiesten dat we hebben mogen ontvangen. Heel wat merkwaardige DJ-sets kunnen beluisteren. En heel wat venues tevreden gemaakt met onze aanwezigheid ook. Hè. Dus,
0: Ja, inderdaad. In de Vonk en in de
1: Brouwerij Groet.
0: In de Brouwerij Groet, ja. Een heel grote super variatie leuk, ook aan genres en verschillende DJ's. Ja. Ook veel DJ's die voor de eerste keer, denk ik, bij Open Decks kwamen draaien. Dus
1: een
0: leuke kennismaking. En misschien te horen op een van onze komende radioshows van
1: zeker
0: het volgende seizoen.
1: Ja.
0: Dus ja,
1: er zitten wat goede profielen tussen, zeker en vast.
0: Geslaagde Gentse feesten.
1: Ja.
0: Maar voor vanavond hebben we natuurlijk ook een DJ voorzien. Iemand die ik heb leren kennen bij de DJ-lessen van RIT. Goedenavond, Wouter of Walt.
2: Goedenavond.
0: Ça va?
2: Ça va met jullie?
0: Ça va. Heb je zotte Gentse feesten gehad? Of ik heb juist gehoord dat je vader wordt, dus het
2: nee,
0: wat
2: nee,
0: kalmer
2: was,
0: gedaan dan andere jaren?
2: Het is vrij kalm geweest. Vorig jaar was het drukker, maar nu zijn we even alles aan het voorbereiden.
0: Het is dat ook belangrijk.
1: Babykamerke inrichten
2: exact,
1: en al.
2: Exact. Een heel nieuwe fase.
0: Ja. Nee, nice. Maar een dikke proficiat van merci, ons ook merci. Alleszins. Maar tof dat je hier in de studio zit. Het is al even alleen dat ik je heb gezien, maar altijd het toffe ding van je hoort ook tijdens de DJ-lessen.
2: Merci.
0: Wat dat een beetje standaardvraag is bij ons, van waar de naam Walt, dat heb ik eigenlijk u nog nooit gevraagd.
2: Dat is de naam dat mijn maten mij noemen. Dus,
0: gewoon uw nickname eigenlijk.
2: Mijn nickname. En ik wou eigenlijk daar ook niet te groot zou zijn. Ik sta niet super graag in de belangstelling.
0: Ja.
2: Zo, muziek eerst en Walt is zo low-key.
0: Ja, nee, wel
2: passend.
0: Klinkt goed, kort en krachtig. Ja. Dus dat backt wel. Oké, cool. En wanneer heb je eerste DJ-stappen gezet of hoe is dat tot stand gekomen?
2: Wel, eigenlijk was ik al lang met muziek bezig. En dan, maar dat was meer echt verzamelen. Dus ik ben een vrij jong platen beginnen kopen. Dat was toenmalig was dubstep.
1: Oeh.
0: Oké. Okay. Welke periode spreken we dan?
2: 2010-11.
1: Ah,
2: dan ben
1: dat
2: ik
1: was de primetime.
2: Dat was ik erin rolde, vond ik ook echt de primetime, omdat het vrij breed was. Ja. Veel mensen waren verschillende dingen aan het doen.
0: Ja.
2: En dan ook wat in de drum bass gerold, daar wat platen gekocht. Maar dat was voornamelijk voor thuis op te leggen, voor mezelf. Heel de tijd nummers zoeken om aan mijn vriend te laten horen.
0: Ja.
2: En dan spreken we bijna 10 jaar later, zo post-corona. Ik ben daarvoor ook nog naar Horst geweest, dan Palmstreks gezien, dan zo gezien van disco is ook vrij wijs, dan wat disco beginnen kopen. En dan zie je zo wat vrienden rond je ook beginnen draaien en dan denken van ik heb hier een platenkast, ik zou daar eigenlijk iets mee kunnen doen.
0: Ja.
2: En dan zo wat erin gerold.
0: Dus ze zei eigenlijk voordat je met DJ's begon te draaien, met platen eerst gedraaid, of is dat wel simultaan?
2: Dat was wel simultaan, omdat ja, het is nog altijd vrij moeilijk platen. Dat is een grote, grote stap. Dus ik heb twee 350's gekocht. Daar wel mee zitten prutsen en één platendraaier. En dan gaandeweg een tweede gekocht. En dan nu voornamelijk ook met vinyl, omdat ik... Dat is de manier hoe ik muziek zoek. Ik ga naar platenzaken. Ja. Ik vind op het internet is het soms moeilijk om...
0: Het is veel, heel
2: ja, Bandcamp spamt u met gigantisch veel. En ik vind een plaatzaak haalt u ook uit een soort logaritme, waardoor dat je echt wel een ding koopt.
0: Ja, wat hij dat je ook misschien iets bewuster koopt, inderdaad.
2: Ja, en ook meer je sound creëert dan echt zo... Ah ja, die draait dat.
1: Ga je dan ook zo gaan vragen aan de eigenaar van de platenzaak van ah ja, ik zoek een beetje dat en een beetje dat?
2: Ik vind dat wel altijd vrij wijs, dus... Ja. Ja, Neji van Music Mania ken ik nu al een beetje. Die heeft altijd wel wijze tips. Ja, maar dat zorgt ook wel voor dat je andere genres bent te leren appreciëren. Deze zomer heb ik redelijk veel tech house gekocht.
1: Ah,
2: wat,
1: okay.
2: Wat ik dacht van altijd zo wat een techie genre was. Nu vrij coole dingen leren kennen.
1: Oh, okay.
2: Dus daalt u altijd zo het iets waar dat je denkt van ah, daar ga ik niets vinden. En dan zit de plaat verkeerd en dan denkt je, ah, dat is wel cool.
0: Ja. En is de Music Mania nog altijd je go-to platenzaak?
2: En ze hebben de beste selectie voor mij. Maar ja, soms gingen wij ook naar Crevette in Brussel.
0: Ja, kunnen uitstapken altijd.
2: Uitstapken, maar ja. Het geld rolt dan wel vrij snel natuurlijk.
0: Ja, vinyl blijft een duur gegeven en het is er ook niet goedkoper op geworden de laatste jaar. Natuurlijk kun je ook altijd wel tweedehands een keer iets kopen en een zotte find vinden.
2: Ja, zeker. Dat zijn soms de beste.
0: Ja, maar wat ik ook heel leuk vind, zo op citytrip is altijd een van de eerste dingen zo... Ja, waar zitten de recordshops?
2: En altijd,
0: kijken wat er voor de genres dat ik leuk vind tussen zitten. En dan, dat is ook gewoon... Leuk voor het onthouden van ja, juist die plaat, ik heb dat daar een keer gekocht, een paar jaar alleen, of tijdens dat citytrip of zo, dan
2: sowieso.
0: Rappen verhalen vast.
2: Ik vind ook dat je platen meer terug uithaalt. Zo, je hebt mp3's gekocht en als je ze niet meer draait, dan komt dat like, niet terug in rotatie, maar af en toe haal je een keer een plaat uit en dan denk je eigenlijk is dat wel cool en dan stik je dat terug in je platenzak. En
1: Dat langer... even 5 jaar stof te vergaren en dan plots. Zo,
0: ja, het is een collectie die ergens meer blijft dan je mp3's. Ja, om duur de 100 mapjes met...
2: Ja, sowieso. Ik heb een harde schijf vol en ik weet niet of ik er ooit nog doorgaan. Maar...
0: Ja, het is dat.
1: Cool.
0: Nee, maar cool. En van de zomer werd het eigenlijk wat minder gedraaid met alles in het vooruitziet.
2: Keer Ping en Pongers. Ik draai de 29e op Oest, dat is in Brugge.
0: Ja.
1: Deze maand?
2: Deze maand. Cool.
0: Wat is dat voor festival? Heb je daar vorig jaar ook niet gedraaid?
2: Dat was een beetje allround eigenlijk. Dus stond daar van alles. Wat trancy dingen ook. Ja. Ik heb daar een redelijke... UK Garage set gedraaid, omdat het wel een festival 5 was.
0: Het was al wel later op de
2: avond. Later op de avond. Ja, en dan,
1: ook met platen dan?
2: Nee, dan niet. Dit jaar wel, denk ik. Maar dat heeft wel altijd iets meer stress natuurlijk. Altijd wel soms... Dat is de haat-liefde-relatie. Ja, het is wel altijd iets met een plaatspeler.
1: En vind jij dat dan gemakkelijk om met van die floaties te werken onder die plaatspelers?
2: Ja, dat keer van Bart. Er had die geleend en ik vond dat vrij goed meevallen.
1: Ja. Maar ik vind dat soms hit or miss. Nee,
2: omdat ze zo wat...
1: Sommige staan echt gewoon zo een beetje scheef of wat bobbelig of zo. Of het is zo moeilijk om ze te plaatsen.
2: Ja, ik snap het wel. En ze bewegen ook vrij hard mee. Maar...
1: Uiteindelijk, de beste combo dat ik heb... gemerkt, is zo een soort van Easimo-achtige plaat of zo rubber, en dan een concrete slab. Echt zo'n betonnen plaat.
2: Maar je ziet dat veel op zo.
1: In de clubs doen ze dat regelmatig, maar festivals is ik minder natuurlijk.
2: Dat is altijd wat moeilijk, en als het fout gaat, dan hoor je het wel direct natuurlijk.
1: Ja,
0: het hangt een beetje af van de techniekers ook, of dat ze het gewend zijn om met platen te werken. Maar ik heb ook al van alles te zien, zo rubberen balkjes dat ze eronder steken. Goed, als het werkt, dan werkt het natuurlijk.
2: Sowieso,
0: maar,
1: nee, en producen eigenlijk, daar ooit gedabbeld?
2: Nee, die in een rabbit hole ben ik nog niet binnengewandeld. Misschien als een fase in mijn leven is waar dat er meer tijd
0: Ja, een maat van mij zei overlaatst, die ook binnenkort een kindje krijgt, van ja, ik kan misschien dan beginnen produceren, ja, omdat hij zit veel thuis en...
2: Ja,
0: en
2: ja, misschien mijn vaderschapsverlof goed benutten.
1: Ik denk dat dat heel leuk kan zijn om je klein daar uiteindelijk ook in te betrekken. Hè? Dat is, ja, zo,
2: sowieso. Sowieso.
1: Zo'n muzikale offspring.
2: Ja.
0: Ja. Zeker weten. En voor vanavond, wat heb je mee voor ons? Want het gaat ook enkel vinyl zijn, hè, dat je gaat draaien vanavond.
2: Het zal voornamelijk redelijk housey zijn. Eigenlijk zijn het zo wat de laatste platen die ik gekocht heb. Een beetje naar de trancy kant op het einde, maar zo niet de trance dat nu populair is. Zo de donkere Jane Fitz-achtige.
0: Ietsje lager van BPM.
2: Ja, ietsje lager dan BPM, inderdaad.
1: Ja. 125 of 128?
2: Ja, zoiets. Zoiets. Ja, okay. Dat is ook natuurlijk, met platen ben ik nooit helemaal zeker.
1: Ja, ja. Maar... Doe dat niet met labeltjes of zo erop plakken? Van...
2: Oh, ik ben daar vreselijk slecht in. Dus daarom denk ik ook dat ik platen koop, want zo recordboxen en alles zo labelen. En
1: dat is ook, als je dat wilt doen met je platen, moet je ook wel discipline hebben.
2: Ja, dan moet je discipline hebben. En ik zoek graag muziek, maar dan zo het allemaal verwerken.
0: Ja, dan zit er zo weer een meer het gevoel van werken kant dan dat puur amusement is natuurlijk.
2: Dat is niet zo'n kant dat je veel energie geeft natuurlijk.
0: Ja, nee, het is dat.
2: Misschien wel voor later.
0: Het is dat.
1: Misschien in één beweging met ze allemaal een keer te rippen ook.
2: De maat van mij doet
1: allemaal opnemen,
2: Ik zie mij daar geen begin aan, maar ik zou mij frustreren als de opname niet goed is, of in postproductie, of ze te stil zijn. En...
0: Dat snap ik ook wel. En Discogs, doe je dat, voor je een beetje overzicht hebben over de collectie.
2: Ja, sowieso. En ze zitten ook wel thuis per zo wat genre, mood en vibe. Dus dat wel, maar geen grote sortering.
0: En hoe groot is de platencollectie nu ondertussen? Want je verzamelt al een kleine 20 jaar, of 15 jaar, laat ons zeggen.
2: Moest ik een groter budget en meer draaien, zou het groot zijn, maar ik denk een kleine 700 platen.
0: Ja, dat is toch al de moeite. Ja.
1: Dat is al een keer de moeite.
2: We spreken over 20 jaar.
1: Dat is zo een 2-op-4 IKEA-kastje vol, zeker?
0: Dat zal meer zijn, denk ik, dan...
1: Meer al.
2: Ja. Meer, ja. Ik denk een hele Kallax-kast.
0: Acht vakjes vol.
2: Ja, 8 vakjes,
0: Moeite. Oké, cool. Maar als hij gereed bent, dan moet hij je eerste plaatje opleggen voor ons.
2: Prego.
0: En dan gaan we luisteren naar Wouter, oftewel Walt in de mix. Let's go. Open next.
1: Alright. En nog even een kleine shout-out naar de Record Club. Die gaan binnenkort het komend seizoen ook starten. Vinylplaatjes in een club gaan uitkiezen. Super tof. Check it out.
0: Yes. Vinyl is altijd leuk. Open next. Let's go.
3: Open.

0: Yes, yes. Hele dikke set van Walt. Wat vond jij ervan, Sander?
1: Well, ik vond het heel toffe muziek. Het doet me echt heel hard denken aan Waking Life.
0: Ja, die spacey dubby sounds.
1: Ik heb letterlijk een paar platen gehoord dat ik daar ook contact heb. Onder andere van You and the One bijvoorbeeld.
0: Ja, hele coole sound. Ik denk ook een setje dat we hier nog niet echt hebben gehad. Dus ik vond het heel...
1: Ik vind het mooi dat we dan een keer over de vloer hebben gehad. Want dat ontbrak een beetje zo, die Waking Life vibe. Ja.
0: Het is dat. En met vinyl ook. En dat is ook altijd zeker het vermelden waard.
1: Zeer warm geluid. Af en toe een keer enkel links, af en toe een keer enkel rechts.
2: Ja, dat hoort, erbij.
0: Dat was zeker niet aan de overgang. Die waren heel clean allemaal. Wat vond je er zelf van, Wouter?
2: Ja, vreewijs. Merci voor de uitnodiging. Ik vond het echt tof.
0: Ja, ik vond het ook vrij tof. Je had ook wel een coole studio voor een keer in te draaien.
2: Ja, sowieso.
0: Het is dat.
2: Wijze plek.
0: En
1: voor de luisteraars misschien, als jullie ooit eens op een dinsdagavond niks te doen hebben, kom gerust langs, hè.
2: Ja.
1: Want het is hier wel plezant en wat dansers is wel handig op de radio, vind ik.
2: Zeker.
0: Het is dat. En eigenlijk vooral platen dat je dan recent hebt gekocht? Of
2: zijn er een paar oudere bij, maar de meeste wel recente aankoop. Ja. Laatste 3 maanden of zo.
0: En allemaal nieuwe releases dan ook? Of een beetje van alles?
2: Het zijn redelijk recente releases. De laatste 2 jaar of zo, denk ik.
0: Ja.
2: Ik heb niet echt oude.
0: Okay.
2: Maar bijvoorbeeld wel de plaat van Sound Metaphors. Dus een label. Het zijn wel reissues van
0: Van in Berlijn is dat.
2: Klopt. De compilatie van James Fitz. Maar dat zijn dus oude tracks die onbetaalbaar zijn en dan op de compilatie wel.
0: Snap ik. Al in Berlijn geweest voor...
2: jammer genoeg niet. Ik ben naar Londen geweest, dan Phonica gedaan.
0: Ja, ook al geweest.
2: Vreewijze.
0: Zeker ook voor dubstep.
2: Ik heb
0: ook wel dubstep gekocht.
2: De Tempa reissues ook gekocht.
0: Ja, ja.

0: En die gaat ook al zijn garage daar, daar gaan kopen. Dat is iets moeilijker om hier te vinden, natuurlijk. Alhoewel, dat Music Mania ook wel. En Lab 23, ja. die hebben ook soms wel wat garage, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Mania heeft er wel wat. Mania heeft ook wel een grote second-hand drum bass. Ja, daar ga ik wel door. Maar ik heb het gevoel dat al lang dezelfde selectie is. En dat ik zo wel de beste er al uit heb.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het. Dus drum bass verzamelt je ook wel nog altijd.
1: Ja, ja. Wel minder, maar ja, als ik zo een classic zie of iets dat bijvoorbeeld een metal headset brengt, dan check ik het wel.
0: Yes, ja, heel nice allemaal. Dan gaan we nog een keer vooruit blikken op het weekend, denk check. Ik. Heet wat dingen?
2: Ja, wel, het is in de clubscene is het momenteel iets stiller. Ze zijn nog allemaal aan het bekomen van de Gentse feesten.
0: Denk het ook.
2: Heel begrijpelijk. Maar het is natuurlijk België, festivalzomer. Dus ik weet al 3 heel leuke festivals dat je dit weekend kan beleven in het Gentse. Allee, want het is eentje net buiten Gent, maar... is niet erg. We hebben namelijk hier in het Keizerpark Bermuda Festival is dit weekend. Dus dat is, vrijdag gaat dat open, dan is dat zaterdag en zondag ook nog. Hetzelfde met Bruut Rooster Rock. Ja. Dat is eigenlijk op het dorpsplein rond de kerk van Oostakker. Ook een heel fijn festival. Verschillende keer naartoe geweest, vroeger ook. Altijd dikke vibes. Iets minder electronic, maar wel echt toffe bands. Zo overdag meer voor de familie en dan s'avonds.
0: Ja.
2: Als je echt nightlife wilt en goed shaken, dan zou ik toch eerder naar Bermuda gaan.
0: Ja.
2: Als je echt een keer heel zot wilt doen, dan kan ik nog een aanrader geven, namelijk Elftopia. Hebben jullie daar al eens van gehoord?
0: Nee, totaal niet.
1: Ik denk, is dat in het kasteel van Ooidonk?
2: Ja,
1: dat is dicht bij mijn ouders en huis.
2: Ah,
1: en
2: kijk.
1: Ja. Af en toe zie je dat wel passeren dan.
2: Ja.
1: Eén keer rond Deinzen dat er mensen allemaal verkleed zijn.
2: Ja.
0: Dat weet je.
1: Dat weet je.
0: Dat is niet tijd van het jaar.
2: Ik ben daar zelf is 2 keer naartoe geweest als animator bij Wensmens. Want Wensmens gaat er elk jaar naartoe.
0: Dat is die podcast, of podcast waar hij
2: De Wenscast is eigenlijk een afdraaisel van de Wensmens dat ik met Celine en Sophie gedaan heb. Mm-hmm. Sophie is ook animator bij Wensmens. En zij gaat ook van het weekend naar daar. Maar eigenlijk is dat van Ian, onze recensent van Gent. Is eigenlijk de oprichter van Wensmens.
0: Ja.
2: En die regelt dat eigenlijk al een hele lange tijd daar. Dat is ook een beetje van dezelfde vertakking als Comic Con. Dus je hebt Comic Con, is redelijk groot in België, doen verschillende evenementen, vooral in Brusselse. Onlangs nog daartoe geweest en daar heb ik dan zo in de Horst Club mogen draaien. Voor Comic Con, voor zo wat gamers die zo aan het eind van de zaal zaten. Echt mega grappig. Zij organiseren dus ook wel Elftopia aan het Ooidonk Kasteel. En dat is ook dit weekend, heel het weekend te doen. Als je daar naartoe gaat, altijd een beetje verkleed gaan, is zeer mooi. Mooi meegenomen, want dat is echt wel de vibe waar dan ze voor gaan. Maar je kunt daar ook gewoon gaan shoppen achter uw nieuwe verkleedkleren. En het is eigenlijk echt wel een festival als je bent voor de meer traditionele Nordisk folkmuziek. Maar ik moet zeggen, dat is wel echt ook dansmuziek, hè, dat ze daar spelen. Als
0: ik weet dat zo wel een scene op zijn neem is, maar dat wel
2: dat is zo met van die orgeltjes en van die blaaspijpen. Echt de max. Dat is een beetje het festivaloverzicht van de komende weekend. De clubs zijn een beetje een break aan het pakken. Ik denk dat er wel nog mogelijk iets te doen zou zijn in de funk, maar niet
0: ik heb gelezen, denk dat ze volgend weekend terug open gaan.
2: Weekend?
0: Dat ze ook nog wel aan het bekomen zijn van de Gentse feesten. Ik weet nog van een festivalke aan zee, Boué Bouger, dat is wat house disco. Dat is het collectief zit daar ook achter. Dus ja, voor de mensen die naar het zeetje gaan van het weekend, dat is in Oosteunkerke, op het strand. Ik denk dat er wel nog een paar tickets te kopen zijn.
3: Nice.
0: En voor de rest, ja, zijn nog altijd de Lokerse feesten natuurlijk. Maar ik denk niet dat die onze reclame nodig hebben natuurlijk.
2: Ik denk eigenlijk ook dat er mogelijk nog iets te doen is in de Chinastraat.

0: van het weekend.
1: Dank voor René Opsie die ook niet
0: Dat is overdag. En dan denk ik dat 's avonds ook nog een ander evenement is dat daar doorgaat. Maar dus wie René Opsie die gekend heeft en niet helemaal tot in... geraakt om de uitvaart mee te maken. Wat dat ook misschien niet aangeraden is, omdat er daar al heel veel familie en vrienden van te buurt gaan zijn. Zij kunnen eigenlijk de livestream meevolgen vanuit de Chinastraat. Dat is wel dus deze zaterdag 10:30 of 10:00 begint dat al. Want ja, het is een begrafenis uiteindelijk. Hè. Het gaat heel emotioneel zijn, maar ik vermoed dat er daarna ook wel een streepje dansmuziek gaat gedraaid worden ter ere van Ronald Jaken, René op CD, die jammer genoeg vorige week maandag op dag 10 de lege portemonnees en zijn hartje gestopt. Het is heel tragisch. Verlies van een zeer interessant figuur in de Gentse scene. Dus bij deze... we weten wat gedaan, maar bekom gerust nog even van de Gentse feesten als je daar nood aan hebt, zou ik zeggen. En wij zijn hier ook volgende week terug.
1: Volgende week,
0: we gaan nog niet onthullen met welke guest gaan zijn, maar het gaat ook wel weer de moeite zijn.
1: Dus dat, en we weten ook nog niet, het zal misschien van 9 tot 11 kan zijn dat het van 10 tot 11 is, maar wij zullen er zijn de dinsdag. En we kunnen misschien ook al zeggen dat we sowieso volgend jaar ook terugkomen met een nieuw seizoen.
0: Zeker
1: met een kleine break ertussen, maar we blijven gaan.
0: Zullen we een kleine Benny break ertussen doen?
1: Een kleine Benny break,
0: misschien wel. Misschien wel nog steeds, maar niet te personal.
1: Oké, dan moet ik misschien geen benen maken.
2: 11 uur.
1: Tot volgende week.
2: Urgent.
0: Yo.

see birds.

moment we've been waiting for is here.